0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Summer.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

0: Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli... zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer, waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens, de eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws.
2: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer, waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte.
2: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
1: En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40.

Party Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landings

0: de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Je luistert naar 4D Up Radio.
1: Music. No filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor €26 miljoen contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huisbezorgden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Chipbedrijf Nvidia wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht vanwege een licentiedeal van $20 miljard met AI-bedrijf Grok. Mogelijk gebruikte Nvidia de overeenkomst om mededingingstoezicht te omzeilen. Toezichthouders kijken daarom of het bedrijf vooraf toestemming op moet vragen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. En een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat Nederland asielzoekers niet naar Italië mag terugsturen vanwege gebrekkige opvang daar. Don Seder vreest een perverse prikkel, terwijl Jeltje Straatman de redenering vreemd vindt. Ook JA21, BBB, PVV, VVD en Mona Keizer uiten hun onvrede. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond keert zich tegen eerdere plannen om aandelen voor het WK aan particuliere investeerders te verkopen. Volgens de Fransen zijn die plannen in strijd met goed bestuur en de waarden van het voetbal. Eerder trokken al zo'n 15 andere bonden hun steun in, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

It's raining too long. It rain all day. It all night long. A rain.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond keert zich tegen eerdere plannen om aandelen voor het WK aan particuliere investeerders te verkopen. Volgens de Fransen zijn die plannen in strijd met goed bestuur en de waarden van het voetbal. Eerder trokken al zo'n 15 andere bonden hun steun in, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Cammage zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Cammage verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het weer, toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: What is this? We are in heaven.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sara Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen, waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Southern Rock. Daarover ga ik het met hulp van mijn Southern Rock buddy Mark van der Dift vandaag hebben. Het is een popgenre waarover de afgelopen 50 jaar veel verschillende dingen zijn gezegd en geschreven, maar een paar zaken zijn onbetwist. En dat is dat het rockmuziek betreft, uiteraard, die begin jaren 70 opkwam vanuit de zuidelijke staten van de VS. Georgia, Alabama, Tennessee, Florida. En dat de Allman Brothers Band en Lynyrd Skynyrd de twee belangrijkste vertegenwoordigers van het genre zijn. Drie keer raden wat het bekendste nummer is dat de Southern Rock heeft voortgebracht. Ik dacht zelf altijd iets van de Allman Brothers. Maar denk maar even na, terwijl we nog luisteren naar Memphis. Wat je nu hoort, de instrumental van gitarist Lonnie Mack uit 1963, die door sommigen wordt beschouwd als een zeer vroege voorloper van de Southern Rock, die dus ergens zo rond 1970 begon. En waarom? Omdat het nummer zwarte en witte Amerikaanse rootsmuziek, blues en country, mixte binnen een zogenaamde rock-context. De formulering hiervan is van de muziekhistoricus, Amerikaanse muziekhistoricus Dick Sherman. En ik vind hem eigenlijk wel mooi. Hier een stukje Memphis van Lonnie Mack.

0: Oké, daar gaat hij dan. De grootste Southern Rock hit ooit. Hier in een fantastische uitvoering uit 2007. Live. I do believe the sound of the South to rise again.
1: I do believe it's time for the South to rise again, baby.

Jordan Sweet Home Alabama in de live-uitvoering. Niet van Lynyrd Skynyrd in de originele samenstelling hier. Dus niet met de oorspronkelijke zanger Ronnie Van Zandt, maar met zijn broer Johnny. Ronnie Van Zandt overleed samen met gitarist Steve Gaines bij een vliegtuigongeluk dat de andere bandleden op wonderbaarlijke wijze overleefden. En dit is die andere band, de Allman Brothers, van hun debuut.

Whipping Post, fantastisch. De oorspronkelijke studio-uitvoering van de Allman Brothers van hun eerste album hoorde je. Later zou het nummer nog op een live dubbelalbum verschijnen, dat trouwens zeer succesvol was, een paar jaar later. En dat volgens mij een hele plaatkant besloeg, want daar raakten ze live wel erg bedreven in

het spelen van lange versies van hun nummers. We moeten het even hebben over de band Wet Willie uit Alabama. De band verwierf bekendheid als voorprogramma van de Almonds en bracht hun eerste album uit in 1971, 2 jaar eerder dus dan Lynyrd Skynyrd. Zij voegden aan de reeds genoemde southern rock elementen, blues en country, nog een nieuw smaakje toe, namelijk dat van de soul en de funk. Luister maar eens naar dit Grits in Groceries van hun tweede plaat Wet Willie 2, met een funky gitaartje waar John Frusciante van de Red Hot Chili Peppers zich niet voor zou schamen.

0: Ja, even wat extra aandacht dus voor die band Wet Willie. Een witte band, behoorlijk onderschat, vind ik. Ook mijn medesamensteller en vriend Mark nam ze niet op in zijn Southern Rock lijstje voor deze show. Straks meer over die lijst trouwens. Maar ik ga nog een nummer van Wet Willie draaien, over wie een Amerikaanse popcriticus en denigrerend schreef dat zij in een ideale wereld rednecks in een funkband zouden zijn. Helemaal niet mee eens. Het is een geweldige band met een geweldige zanger en een mooi voorbeeld van de smeltkroes van zwarte en witte muziekstijlen die Southern Rock eigenlijk was. Op datzelfde tweede Wet Willie album staat ook nog, en niet toevallig, een cover van een Otis Redding nummer. Otis, de koning van de 60s soul. Maar dit is dus Wet Willie met deze ode aan hun staat, Alabama. Shout, Bama Lama.
1: Wait up!

En dat was dus Shout Bama Lama. En ik ging er even van uit dat Bama Lama hier een verbastering is van Alabama. Maar zeker weten doe ik dat niet. Het zou wel waarschijnlijk zijn. Nou, we gaan nog even door met verbanden en kruisbestuivingen binnen dat genre. De zwarte zanger Johnny Jenkins zong in de jaren 60 een tijdje in een band waarin ook Otis Redding zong. Jenkins was al in de 60s gespot door Phil Walden, de latere oprichter van het Capricorn label. Het label waarop ook de Almonds hun platen uitbrachten. En dat dus ook nog diverse andere Southern Rock bands contracteerde. Voor Capricorn nam Jenkins begin jaren 70 een plaat op waarop hij begeleid wordt door de Allman Brothers. Zoals duidelijk te horen is trouwens. Prachtig. En het is ook nog een Dylan-nummer. MUZIEK

was Down Along the Cove. Een compositie van Bob Dylan. In een uitvoering, dus een Southern Rock uitvoering van de zwarte zanger Johnny Jenkins. Begeleid door de witte band, de Allman Brothers. Nog even terug naar de Otis Redding cover van Wet Willie, die ik hiervoor draaide. Het is natuurlijk geen toeval dat de Black Crowes, die decennia later als neo-Southern Rock band de wereld veroverde, ook een cover van Otis speelde. Dat was trouwens Hard to Handle. Zij putten uit dezelfde bronnen als veel van die oorspronkelijke Southern Rock bands. En dat doet me denken aan een moment tijdens het concert dat de Black Crowes gaven in Rotterdam, in de Ahoy, begin jaren 90. Wij filmden dat toen voor de VPRO. En tijdens de toegift komt er op een gegeven moment een achterdoek naar beneden met daarop een gigantisch portret van Leon Russell. Hij is een grote held van de Crowes, zo legt de zanger Chris Robinson me na het concert uit. En is naar mijn mening ook een belangrijke invloed geweest op de ontwikkeling van die 70s Southern Rock. Maar het grappige is dat, of het gekke is eigenlijk, dat hij nooit wordt genoemd. Tenminste niet in de artikelen die ik over Southern Rock heb gelezen. Terwijl het er toch alle schijn van heeft dat zijn pianospel en bijvoorbeeld het gebruik van gospelkoordjes aan bands als Wet Willie en Lynyrd Skynyrd niet geruisloos voorbij is gegaan. Luister maar eens naar dit nummer van zijn eerste album. Het eerste album dus van Leon Russell uit 1970. Dus ruim voordat beide bands die ik net noemde hun platen opnamen. Dat me in meerdere opzichten aan Sweet Home Alabama doet denken. En dan is er ook nog eens het intro dat de Black Crowes leende voor hun My Morning Song. Luister maar. Eerst even een stukje Black Crowes, dan Leon Russell zelf. Prince of Peace is het nummer dat je dan hoort.

En dat was Leon Russell van zijn eerste album, solo-album. In die tijd werkte hij al met Joe Cocker. En met Joe Cocker gebruikte Russell ook al die befaamde gospelkoordjes. Bijvoorbeeld in een nummer van zijn eigen hand, Delta Lady, wat Joe Cocker bekend maakte. En die koortjes werden gezongen bij Lynyrd Skynyrd, later door de Honkettes. En wat schrijft mijn vriend Mark mij? De Honkettes, over dameskoortjes gesproken. De Honkettes is een dameskoortje van 3 Southern Belles. Dat zijn zuidelijke schoonheden. Dat in 1976 tot de band toetrad, dat koortje. Energieke aanvulling met een gospeltintje. Luister maar naar Double Trouble. En ik voeg daar nog aan toe, een van de Honkettes zong lang hiervoor al in het dameskoortje van Wet Willie. Die heette dan de Williettes. Maar dit is Lynyrd Skynyrd, Double Trouble.

Lynyrd Skynyrd met Double Trouble. En dus bijgestaan door de Honkettes. Mark schrijft ook nog... Lynyrd Skynyrd verklaarde zich altijd schatplichtig aan de Allman Brothers. De grondleggers van Southern Rock uit Macon, Georgia. Tijdens de live optredens droeg Ronnie Van Zandt het nummer Freebird stevast op aan Duane Skydog Allman, die dus al op 24-jarige leeftijd om het leven kwam bij een motorongeluk. Maar hier hoor je hem nog wel op het tweede album van de Allman Brothers in het nummer Midnight Rider. MUZIEK

0: Een andere Southern Rock band was de band Cowboy. En op een anthology album van Duane Allman komt dit nummer voor, Please Be With Me, waarop Duane Allman dobro en slide gitaar speelt met die band Cowboy.
1: Yeah. That's the signal, yeah.
2: The ducks are...
3: Crashing
2: them. It's a fastball.

Die Southern Rock scene uit het begin van de jaren 70 was behoorlijk met elkaar vervlecht in allerlei kruisverbanden en familieconnecties. Ik geloof dat een jongere broer van Ronnie Van Zandt was ook weer zanger van een andere band, 38 Special. En dan had je het Capricorn label, het platenlabel waar de Allman Brothers dus hun platen uitbrachten. En die brachten dus ook platen uit van Cowboy, die je net hoorde, Wet Willie, die je al eerder hoorde, en ook de Marshall Tucker Band. En die gaan we nu even beluisteren. En een nummer dat heet Take the Highway. En waarom stond die Marshall Tucker Band nou bekend? Wel, vooral ook vanwege de fluitist. Luister maar naar Take the Highway.

De Marshall Tucker Band hoorde je. Dat was een keuze van Mark. En hij noemde ook nog het nummer van de band Grinder Switch. Een blues bar band. Met volgens Mark één prachtige southern rocker. Let the South Wind Blow. Komen we nu niet aan toe. Dus die moet je zelf maar even googlen. Of ergens opsnorren op YouTube of Spotify. We gaan het nog even hebben over Lynyrd Skynyrd. Want ik had midden jaren 70 de eer, toch wel, om voor Oor, Muziek aan het Oor, een 2-pagina artikel spread over Lynyrd Skynyrd te schrijven. Dat had ik gedaan naar aanleiding van een interview wat ik had met Ronnie Van Zandt, de zanger, toenmalige zanger nog van Lynyrd Skynyrd. En dat was eigenlijk een heel leuk gesprek. Over ja, het verschil tussen het noorden en het zuiden. Het stadse noorden en het, ja, het zuiden van het platteland en het boerenleven. Zo vatte Van Zandt dat heel kort samen. En we hadden het over Al Kooper. Nou ja, die heb ik al eerder genoemd in vorige uitzendingen. Die man kan niet genoeg genoemd worden. Dat is zo'n legende eigenlijk. Hij heeft dus ook Lynyrd Skynyrd ontdekt. Ergens tijdens een live optreden. En heeft toen het label Sounds of the South opgezet. En daarop verschenen platen van de eerste twee platen van Lynyrd Skynyrd. En nog een paar andere bands. Maar die ja, die flopte allemaal enorm, behalve Lynyrd Skynyrd. En ik vroeg Ronnie Van Zandt tijdens het interview over zijn ervaringen met opnemen met die Al Kooper. Nou, in eerste instantie zagen ze er wat tegenop, omdat Cooper, die zou een toch wat sarcastische man zijn. En dat was ook wat moeizaam, dat begin. En uiteindelijk hebben ze toen toch hun eerste plaat opgenomen. Maar voor de tweede plaat gingen ze naar Los Angeles, naar een studio in Los Angeles. En dat vonden ze vreselijk, want er kwamen allemaal, ze waren voortdurend afleidingen. Er kwam op een gegeven moment kwam er een dame de studio in en die zei van, ja, er is iemand hier die jullie wil spreken. En dat bleek John Lennon te zijn. Dus wat moeten we nou met die fucking Beatle? We zijn een plaat aan het opnemen. Zoiets werd er geroepen. En er werd even plichtmatig een handje geschud. En daarna wilde de band weer snel verder met het opnemen van die plaat. En de volgende plaat die ze nog met Cooper hebben gedaan. Ik geloof het derde album was dat. Wat hij nog heeft gedaan. Die werd gewoon weer in het zuiden opgenomen. Laten we nog even naar het door Cooper geproduceerde debuutalbum van Lynyrd Skynyrd gaan. Daarvan koos ik deze toch wel erg fijne southern rocker I Ain't The One. 1, 2, 3.

En we gaan afsluiten met The Outlaws. Zo'n andere Southern Rock band. Ik geloof dat ik daar ooit nog een recensie over heb geschreven. In Oor, zo rond 1975. Ze hadden toen een album uit. Daar stond het fantastische Green Grass and High Tides op. Dat gaan we zo draaien. Maar niet voordat ik je nog even verteld heb wat Mark nog schrijft over The Outlaws. Die net als Lynyrd Skynyrd een frontlady hadden, die bestond uit 3 gitaristen. En Mark zegt dan: het telepathische samenspel in beide bands klinkt op de beste momenten als de unieke chemie tussen Duane Allman en Dickie Betts van de Allman Brothers. Nou, ga er even voor zitten. Het is een lang nummer. Ik weet niet of je dat in de radio-uitzending van 40 Up helemaal kunnen laten horen, maar in de podcast in ieder geval wel. Dit is tot slot van dit uurtje over Southern Rock, waarin we een aantal dingen hebben aangestipt en natuurlijk lang niet alles hebben kunnen draaien. Dit is Green Grass and High Tides van The Outlaws. Tot volgende week. En met dank natuurlijk aan medesamensteller Mark van der Drift voor zijn research en zijn aansporingen om deze special toch vooral te maken. En ik beloof je, Mark, die Lynyrd Skynyrd-docu ga ik heel snel kijken.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernay. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen, waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
0: 1975.

0: niet alleen. Een ander tijdstip op de zondagavond voor El Peters. We zitten voortaan na 9 uur. Maar ook een nieuwe letter. De letter G wil te verstaan. En dan is het hartstikke logisch om te beginnen met een album dat G heet. En ook nog eens een band met de letter G erin. Galaxy Dean hoorde je uit 1975. One Hot Summer was de track.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje El Peters van deze week.
0: Maar ik heb natuurlijk nog 4 andere letter G albums voor je. Ik heb er eentje uit de jaren 60. Die komt van Gal Costa. En die heet of Gal Costa of... En daar gaat hij weer. Nou, Identificado. Komt uit 69. Verder, eentje uit de jaren 70 nog. Garcia uit 72 van Jerry Garcia. En 2 uit de 80's. Garlands van Cocteau Twins. En het meeste werk van deze week. Gaucho van Steely Dan uit 1980. Nu een tweede track van het album van Galaxy Dean.
2: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

Galaxy Lin uit Den Haag. En geloof het of niet, maar het brein achter deze band was de man die een aantal jaren hiervoor dat nog was achter de band Shocking Blue. Inderdaad, Robbie van Leeuwen. Hun tweede album komt uit 75, heet G. En je hoorde er als tweede track van Ode to the Highways Medley. Tweede album van vandaag is het debuut soloalbum van João Costa.

L. Peters trakteert Henk Peters je op 40 Up Radio. Wekelijks op de beste, beroemdste en belangrijkste LP's van de jaren 60, 70 en 80.

0: wat al de zomerse klanken van Long Hot Summer van Galaxy Lynn. En in die stijl past dit natuurlijk ook wel muziek uit Brazilië van Gal Costa, zangeres vandaag met haar eerste soloalbum. De dubbele dosis die je kreeg was Sebastiana zojuist. En dan voor de track Divino Maravilloso. Over een tijd komt ze nog een keer aan bod in L. Peters.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: De hoofdmoot van vandaag is van een band die er best wel een keertje in staat in de L. Peters lijst. In totaal een keertje.

natuurlijk over de heren Becker en Fagan, oftewel Steely Dan, met hun 7e studioalbum Gaucho. Uitgekomen 21 november 1980.

Zevende album van Steely Dan, Gaucho, uit november 1980 was Time Out of Mind. En daarvoor natuurlijk een van de singles van toen, Hey 19. En Steely Dan, die gaat hier na 20 jaar niks doen samen. Nou ja, maar er komen nog wel twee albums uiteindelijk. Two Against Nature in 2000 en Everything Must Go in 2003. Maar ja, die vallen natuurlijk buiten het kader van deze L. Peters reeks. Al die andere albums voor Gaucho, die hebben wel een plekje gevonden. Sommige heb je al gehad, andere nog een beetje geduld. Nu naar het

Het was 44 jaar geleden echt een heel ander geluid. Het geluid van de Schotse Cocteau Twins. En dat waren dan vooral Robin Guthrie en Elizabeth Fraser. Al maakte in het begin Will Hedgie ook nog deel uit van de band. Zoals op dit debuutalbum uit 82, Garlands.

0: Een van de vijf albums die ik voor je heb van Cocteau Twins. Deze Garlands, debuut uit 82. En over een klein halfjaartje dan komen ze wel weer aan de beurt. Nog even geduld. Dan nu een man die vooral bekend werd via de band Grateful Dead, maar ook soloplaten maakte. Zoals deze uit
1: 1972.
0: Hier is Jerry Garcia.

0: Jerry Garcia hebben we natuurlijk met Grateful Dead. 3 keer in totaal hadden ze al onder andere bij de letter A met American Beauty. Maar dit was een soloplaat uit 1972 die gewoon Garcia heette. De dubbele dosis Sugary and Loser.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Daar heb je ook nog wat van te goed. Hier nog een keertje Steely Dan.

meesterwerk van deze week. Gaucho van Stevie Ren. Daarvan zojuist de titeltrack. En met deze track ga ik eruit. Dat is het prachtige Babylon Sisters. Volgende week weer natuurlijke nieuwe LP'ers. Nummer 137, het tweede rondje Letter G albums. Met dan een meesterwerk van Japan. Gentlemen, take Polaroids.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerst. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja hoor, daar is hij weer. Hij is weer helemaal wakker. Hans van den Burg. Met Why I Quit Composing en 40 Up Radio natuurlijk. Afgelopen week in Paradiso gespeeld voor het laatst. Jongens, ja, was wel een beetje emo, traantje, allemaal...

Ja, vorige week draaide ik filmmuziek, zeg maar. En daar was deze nog van over. Dat was Dungen met Freytag. Ik weet er verder niks van. Maar ik vond het een heel mooi instrumentaal nummer. Een filmisch, zeg maar. Daar had ik een blokje van vorige week. Ja, dat is alles wat ik wilde vertellen. En we hebben net gespeeld met Grupo, dus met de Fun Loving Criminals. En dat was in die tijd waarschijnlijk. We stonden in Vlaardingen met die mensen. En dat was een heel rare programmering eigenlijk. Want we stonden daar met Craship ook. En dat, ja, Fun Loving Criminals viel een beetje uit de toon. Gek genoeg. Het was niet hun publiek. En, maar ik draaide net de Fine Young Cannibals. Dat is ook al zo'n naam. Fun Loving Criminals, Fine Young Cannibals. Dat was in die tijd, had je weer van dat soort namen. Dus namen, bandnamen, dat is, kan je ook een thema van maken, hè? Ja, dat kan. Misschien iets voor Bram. We gaan stemmen vergelijken. Ik denk dat we dat even moeten doen. Namelijk, dit is stem 1. Komt wel even binnen.

Ja, dan hebben we in Nederland een zanger van Henk Korn, namelijk van de Hallo Venray. En die, zijn stem lijkt hier zoveel op dat ik soms hoor ik helemaal geen verschil. Dat is echt. Dus ik dacht, kom. We gaan het even draaien. Toen ik nog met ze bij dezelfde platenmaatschappij zat. Dit is Hallo Venray, Slow Change.

0: zo'n...
1: Zo'n bandje wat... soms heb je op Spotify gewoon hele rare... Of hij doet dat nou gewoon, weet ik wel, het apparaat doet het nu uit zichzelf gewoon. Dat je na het nummer hoor je gewoon nog iets rommeligs. Net had ik het al bij, geloof ik, Fine Young Cannibals. Dan hoor je nog een gitaar. En dan nu hoor je nog dat orgeltje. Dus ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Daar zo bij die digitale dingen. Maar het klopt in ieder geval niet. Wat ik wilde zeggen, dus die stem van Hank Korn, Hell of Henry, lijkt, vind ik, heel veel op Neil Young. Hij doet dan ook heeft ook een plaat gemaakt met Neil Young nummers. En hij doet ook een sessie met Neil Young, weet je wel. Dus het is ook wel, hij weet het zelf ook, dat bedoel ik maar. En ik sloot af met de Caesars, of de Caesars, met Jerk It Out. Ja, en dit is voor complete... Kijk, radiomaken is toch het leukste als je gaat improviseren. Of moet improviseren trouwens. Dit is, dat zou ik normaal nooit draaien, maar dit nummer vind ik wel leuk. Echt goed, weet je wel. Goed gevonden.

0: je luistert naar 14 Up Radio met Hans van der Goes en Maya Quint Composing.
1: Goed, dat was weer even een bumpertje. Dat heb ik lang over gedaan om dat van elkaar te krijgen. Maar dan moet je die stem moet je helemaal bewerken. Zodat je een beetje dun wordt, een beetje neuzig als het ware. Maar toch weer, het was toch leuk. Dit was Co-Park. En Co-Park vind ik gewoon een heel goed bandje. Volgens mij zat daar Marcel van As in. Ook gewoon een bevriende muzikant. Bestaat helemaal niet meer volgens mij. Ik zou je net zien dat ze nog wel bestaan. En ze maken geen plaat meer. Zou je net zien dat ze wel weer platen maken. Maar Co-Park, The World of Tomorrow. En dan ga je kijken op Spotify hoeveel streams ze bijvoorbeeld hebben. Nou, dat is helemaal niks. En ik dacht dat dit een hit was, eerlijk gezegd. Dus ik draai dat even, of tenminste een bekend nummer van hun. Daarvoor de Eagles, wat erg veel op Bee Gees leek trouwens. Maar goed, One of These Nights. One of These, hoge stemmen, drie stemmen. Heel erg mooi gedaan. Ik ga iets heel leuks doen, vind ik. Ik ga muziek draaien van dames die gewoon helemaal geen zangeres zijn, maar eerder actrice en zelfs dat is nog te betwijfelen. Het zijn gewoon leuke dames en ze doen gewoon leuk en ze zien er leuk uit. Dus alles wat ze doen is eigenlijk goed, vind ik ook. En dit is de eerste. Het is een belachelijk nummer van Brigitte Bardot en die zingt Contact, Contact, Contact. Nou, bijt je er maar doorheen.

Dit was Brandpunt. Goedenavond. Nee. Kijk, dan doet hij het weer. Ik ga een brief schrijven om te kijken of ik uit kan vinden wat dat is. Of ik vraag het aan AI. Ik vraag het aan AI, dat is het. Dit was Marilyn Monroe eigenlijk best wel goed. Want als je dit zonder autotune, zeg maar, zo hulpstukken moet gaan zingen met een orkest, vind ik dat toch heel knap dat ze dat voor elkaar heeft gekregen. Heeft Madonna dit nummer ook niet gecoverd? Diamonds are, volgens mij wel. En dan minder goed, ja. Brigitte Bardot was daarvoor met Contact. Belachelijk natuurlijk. Contact, Contact. We gaan iets nieuws draaien. Laten we dat doen, Hans, ja. Mijn naam is Hans, ja. Goed, dit is... Kijk of het ook bij de dames gaan houden. Ik weet het niet zeker.

White Town begon ik mee. Ik zag nu dan weer zo'n stukje aankomen. Ik bedoel, ik denk dat dat iets technisch is of zo. Ik zet dat over natuurlijk. Ik wil jullie er niet mee vermoeien, want je luistert naar een radioprogramma. Maar ik, het is raar, want sommige nummers hebben het wel en andere niet. Zo'n stukje nog te achter. En ik heb nou de veder dicht gedaan, want daar kwam weer een stukje aan. Dus, en dan raak ik helemaal in de war natuurlijk, want ik ben al oud. Maar dat is me gelukt. White Room, het was een vrouw. Marilyn Monroe, Brigitte Bardot zaten ervoor. En dit waren ook twee vrouwen. Met You're a Woman en Alice Merton was dat met No Roots. Allemaal lekkere nieuwe muziek. Goed, dit was... En Self. Self was dat. Een populair, was een favoriet nummer van mij al de hele tijd. Trunk Full of Amps van Self. Volgens mij zelf nooit meer wat van gehoord of zo. Ik weet het niet. We gaan lekker afsluiten met een poppy nummer 60s-achtig. Een van mijn favoriete bandjes. Ook niet gewoon doorgebroken. Maar goed, heel erg fijn om te horen. Goede trucs, lekker orgel. En ik zou zeggen tot volgende week. En dan met wat minder storing. Nou ja, storing. Het is ook leuk natuurlijk. Want improviseren, ik zei het al, weet je wel. Als ik moet improviseren, dan kom ik helemaal in mijn element. Dit zijn Liars met Help You N. Tot volgende week. Ciao, ciao.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Israël heeft een groot tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon vernietigd. Volgens premier Netanyahu ging het om belangrijke ondergrondse infrastructuur die in ruim 20 jaar is aangelegd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher nabij Nabati. Israël zegt hiermee dat de operatie in het gebied is afgerond. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerst. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog. Later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molen zouden maximaal